aan, Brimbo aan. Onthou my like dat. Triak, triek, pumbakker aan, Swarakoe. Swarakoe, tongorokoe. Triak, triek, terang, termat. Triak, triek, terang, termat. Botot, dan urat, dan tulang. Termat, triek.